Eva zeven om, dan komt de bijs leven. Dan komt de Eva zeven om, dan komt de bijs leven. Dan komt de Eva zeven om, dan komt de bijs leven. Dan komt de Eva zeven om, dan komt de bijs leven.

Eva Zeva. Er komt de bijsleva van Eva Zeva. Er komt de bijsleva van Eva Zeva. Daar die Eva Zeva van de bijsleva.